0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: onmisbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje. Frietjes zelf. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
8: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Sven Dimmendaal.
12: Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Nieuwe ochtendshow Achterhoek wordt wakker met zometeen Maywood. Het laatste nieuws komt eraan. En dit is Kensington. Do I ever?

0: Kensington en Do I Ever.
1: Begin je dag goed.
0: Goedemorgen, Achterhoek wordt wakker op deze prachtige woensdagochtend. Het is 17 juni, half juni alweer voorbij. We gaan zo richting de zomer. Het eind deze week maar liefst 34 graden heb ik al gezien. Straks hoor je van ons eigen weerboer Gerrit Vossers of dat weer inderdaad zo blijft. En of we misschien onweer gaan krijgen of niet. Dat hoor je dus allemaal straks. Eerst kijken we even naar het laatste nieuws van vannacht en van gisteren. De mobiele flitspaal die in de afgelopen week bijna, ja, afgelopen vijf weken moet ik zeggen, bijna 15.000 mensen op de bon heeft geslingerd. Voor onder andere snelheidsovertredingen in Gaanderen is afgeplakt. Iemand heeft blauwe stickers op de camera's van de flexflitser geplakt. En na vragen van Omroep Gelderland deelt de politie dat de hulpdienst geen meldingen binnen heeft gekregen dat er sprake zou zijn van vandalisme. In mei betrapte de flexflitser zo'n bijna 12.000 hardrijders. En in de eerste 8 dagen van juni kwam daar nog eens bijna 1500 snelheidsovertredingen bij. De plaatselijke supermarkt in Almen die blijft behouden tot groot genoegen van de inwoners. Toen de vorige eigenaar van de supermarkt in Almen aankondigde te willen stoppen, kwam de dorpsraad in actie. En zij besloten de verantwoordelijkheid gezamenlijk voor de winkel te gaan dragen. Iets wat volgens de dorpsraad essentieel is.
2: Hebben wij als dorpsraad van gezegd van ja, dat gaat ons niet gebeuren. Uiteindelijk met z'n drieën hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En hoe gaan we dit regelen? En dat heeft heel veel onderzoek met zich meegebracht. Hè, van wat moet er allemaal gebeuren om tot een doorstart te komen? Maar uiteindelijk staan we nu op dit punt dat dat gerealiseerd is.
0: Ja, en daarnaast heeft het ook nog een maatschappelijke functie. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
3: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd uit bed komen. Omgaan met collega's. Het normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding. Waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En een stukje een plek in de samenleving hebben. Collega's hebben. In teamverband werken. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
0: Een deel van het centrum van Didam wordt vanavond afgesloten voor al het verkeer. Vanwege een demonstratie tegen de beoogde asielopvang in de gemeente Montferland. De gemeente heeft maatregelen getroffen die wijzen op de verwachte grote opkomst. Mede door de aangekondigde aanwezigheid van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Wij begrijpen dat deze situatie vragen of zorgen kan oproepen en mogelijk overlast met zich meebrengt. Dat schrijft de gemeente Montferland op haar website. Tegelijkertijd is het recht om te demonstreren een belangrijk goed in onze samenleving. En juist daarom is het van belang dat dit op een veilige en ordelijke manier kan plaatsvinden. De demonstratie kreeg vorige week extra aandacht nadat dus bekend werd dat Wilders een toespraak zou houden bij het voormalige gemeentehuis in Didam. En ook liep de PVV-leider op sociale media op om naar Didam te komen. De demonstratie die wordt georganiseerd door actiegroep Geen AZC in Montferland. En vanwege die demonstratie worden vanavond dus tussen 6 uur en 10 uur meerdere wegen in het centrum afgesloten. Nou, welke wegen dat zijn, dat lees je op onze website regio8.nl. Goedemorgen, dan nog iets anders, iets bijzonders. Want de Vijverberg krijgt een nieuwe grasmat. Een nieuw voetbalveld voor de Vijverberg. Maar gaan ze wel op tijd klaar zijn? Je hoort het zometeen naar Maywood en Later Night.

0: Lekker begin van je woensdagochtend. Frankie Rizzardo in Shinjuku. Dit is Regio 8, de leukste uit je regio. Waar we even terugblikken op het nieuws van gisteren. Bijzonder nieuws namelijk, want het voetbal ligt alweer even stil. Behalve het WK dan, maar de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie zijn alweer een tijdje in de zomerstop. Maar van rust is er allerminst sprake op stadion De Vijverberg. In Doetinchem wordt namelijk hard gewerkt aan een splinternieuwe hybride grasmat voor de superboeren. Op 17 augustus dan moet die nieuwe mat klaar zijn, want dan wordt de eerste thuiswedstrijd van het seizoen afgetrapt. Als het goed is dus, op dat nieuwe veld.
1: We willen graag op een bepaald niveau voetballen en daar hoort ook een goede grasmat bij. Ja, dat was het afgelopen seizoen helaas niet het geval. Dus we hebben besloten eigenlijk al een hele tijd geleden van ja, we moeten hier iets mee en we gaan dit aanpakken. En dus vandaar dat we daar nu mee bezig zijn. Natuurlijk eerst het concert hier gehad. Daarna zijn we direct begonnen met het uitgraven van de sproeiers, van de beregeningsinstallatie. Daarna hebben we het gras afgeschaafd en vervolgens zijn we de eerste 25 centimeter van de grond hebben we eruit gehaald. En dat hebben we in twee fases gedaan. De bovenste laag die ligt hier op de parkeerplaats, die enorme zandbult, die gaan we hergebruiken. En het ondergedeelte daaronder, die aantallen centimeters, die tientallen centimeters, die gaat er helemaal af en die wordt vervangen.
2: De nieuwe mat bestaat niet alleen uit natuurgras. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt het stadion een hybride grasmat.
1: Dat houdt eigenlijk in dat er een kunststofvezel in gestikt wordt, als het ware. Dat zijn een aantal vezels per vierkante centimeter. En wat dat doet, dat gaat 18 centimeter de grond in, steekt 2 centimeter boven de grond uit. Dat zit gewoon tussen het natuurgras in. Maar wat het ervoor zorgt, het natuurgras gaat zich hechten aan die kunststofvezel. Waardoor je een veel stabielere mat krijgt met veel minder speelschade als het goed is.
2: Voor de eerste wedstrijd op 17 augustus tegen Jong AZ moet het veld er dan ook als een biljartlaken bij liggen.
1: We hopen dat we op tijd klaar zijn voor de tweede speelronde. De eerste speelronde spelen we uit, maar de tweede speelronde, dat is het weekend van 14 augustus volgens mij. Dan hopen we klaar te zijn.
2: Gaat dat nog spannend worden dan? Of,
1: Nou ja, het heeft er vooral mee te maken dat het gras, dat we een beetje geluk moeten hebben met het gras dat gaat groeien. En we hebben daar goede hoop op dat het gewoon goed komt. Hoor. Zeker.
2: De Graafschap eindigt de afgelopen seizoen op de 13e plaats op een ranglijst over de veldkwaliteit van de Eerste Divisie, beoordeeld door de spelers. De vraag is dan ook welke plek ze volgend seizoen kunnen behalen.
1: En wij hopen gewoon dat we aan het eind van het seizoen kunnen zeggen, oké, we hebben dit jaar gewoon een goede, prima, stabiele mat gehad, ook in de moeilijke wintermaanden. Dat we er alles aan hebben gedaan en ja, welke plek daarbij hoort, dat zien we dan aan het einde van de rit. Maar we willen gewoon dat ons veld een heel stuk beter is dan dat vorig jaar.
0: Ja, dat zal het ongetwijfeld gaan worden. Die beelden die vind je nu terug op onze website regio8.nl.

Even kijken wat mijn vakantieland aan het doen is. Oostenrijk is aan het spelen. Om 6 uur vanochtend begon die wedstrijd tegen Jordanië. En ze staan op dit moment 1-1. Ja, jammer weer eigenlijk. Stiekem ben ik wel voor Oostenrijk. Maar wat een pot is het. Ik zit nu ondertussen even te kijken, live te kijken. Maar wat een pot, wat een pot. Drake nu voor je. Hold on, where we going home.

0: Wil je even afkoelen?
1: Nou, dan heb ik misschien zometeen wel wat voor je. Wat dat is, dat hoor je zometeen na het streeknieuws met Bart. En ook Amy Winehouse onderweg. Back to Black. Na het streeknieuws.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren!
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een jongen op een brommer is gisteravond gewond geraakt bij een kopstaartbotsing op de Raadhuisstraat in Doetinchem. Hij merkte te laat dat de auto voor hem remde om een voetganger voorrang te verlenen. De klap was zo hard dat de brommerrijder vol tegen de achterkant van de auto knalde. Door de impact ging hij met zijn handen en het stuur dwars door de achterruit van de auto. Bij de Graafschap wordt momenteel keihard gewerkt aan een splinternieuwe hybride gasmat. Als alles volgens plan verloopt, trappen de superboeren hier op 17 augustus hun allereerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen af. Volgens woordvoerder Kevin ten Dolle wil de club graag op een fatsoenlijk niveau voetballen en daar hoort dan ook een fatsoenlijk veld bij. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
9: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd ook uit bed komen, omgaan met collega's, normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding, waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen en ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
8: Berkelland met elkaar in verbinding. Dat is de ronkende titel van de plannen die 5 politieke fracties op papier hebben gezet. Maar die verbinding moet er in het echt natuurlijk ook komen. Dat drukte burgemeester Joost van Oostrum de partijen op het hart. Hij benadrukt dat verbinden een werkwoord is waar iedereen keihard mee aan de slag moet. Opvallende afwezige bij dit alles is het CDA. Hoewel zij met 8 zetels de allergrootste partij in Berkelland zijn, zaten ze niet aan de onderhandelingstafel, omdat de fractie zichzelf had teruggetrokken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Harry Styles, Dance No More. Hey, heb je zin in ijs? Nou, dat is goed nieuws, want ik heb ijs voor je. Ja, we sturen ze niet op de post, we plakken er geen postzegel op. Want dan komt die gesmolten aan. Nee. Wat je wel kunt, is een kans maken op een bon om ijs te gaan halen. Ijs halen, hoe lekker is dat? Wat je daarvoor hoeft te doen, is mij jouw favoriete nummer met iets waarin ijs voorkomt te appen. Dus heb je een nummer waarin ijs wordt gezongen? Ik noem maar wat, Ice Ice Baby. Van Vanilla Ice bijvoorbeeld. Of een andere suggestie. Laat dat vooral weten. 0647 47 00 22. Als je kans wil maken op ijs. Dus welk nummer of artiest met in ieder geval iets van ijs erin wil jij horen? Als je me dat laat weten, krijg jij van mij ijs. Zometeen Madness, Our House nog onderweg. Naar Noah Kahan en Doors. Goedemorgen.

Regio 8, dit is Our House. Madness hoorde je hier op Regio 8. Hey, wil je nou ijs winnen? Ik zei het je net al. Dat kan heel simpel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jouw favoriete nummer waarin iets van ijs voorkomt door te appen naar 0647470022. Dus zolang er maar ijs in de titel of in de artiestennaam zit, is alles goed. Heb je nou een suggestie? Laat het weten. Maak jij kans op ijs. En mocht je nou nu geen kans maken op ijs, de hele dag vandaag kans op ijs bij Regio 8. 3 keer ijs.

0: Ja, als je een van de grootste DJ's van de wereld bij elkaar zet, dan krijg je een gigantische plaat. Waaronder deze dus. Dimitri Vegas, David Guetta, de Nicole Scherzinger. Nou ja, mijn buitenlands is niet heel goed. En Azdek met de drop op Regio 8. Hey, als ik je binnen nu en een pak een beet ongeveer een kwartier bel, heb jij ijs gewonnen. Dus blijf in de buurt van je telefoon. Mocht je telefoon nou overgaan zometeen, neem dan op, want dan krijg jij van mij lekker ijs. Dat allemaal na het laatste nieuws uit de regio. Eerst Shania Twain.
1: Let's go, girls.

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99. Met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
9: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
8: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwentaal Ulft?
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval.
1: Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
15: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
9: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
8: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Zie je nou wel, ze ruikt me.
19: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
21: Oranje. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En Tix

0: Vind je bij Bol?
1: Sven Dimmendaal.
2: Zin en ijs van IJsselon Massalayo. Nou, dan moet je appen. Wat is jouw favoriete nummer met ijs erin? John is Blue nu voor je.

0: Vanilla Ice, Ice Baby.
1: Begin je dag goed.
2: Ja, je dag goed beginnen met een lekker bolletje ijs. Hoe lekker is dat nou? Nou, dat kan, want hier bij Regio 8 geven we ijs weg. Ik zei het net ook al. En wat je daarvoor hoeft te doen, is alleen maar even jouw favoriete nummer met daarin iets van ijs doorappen. Nou, dat kun je doen dus naar 0647470022. En dan maak je kans op ijs van IJsselon Massalaio. En dat is bizar lekker ijs. Dat is echt... Oh, dat moet je echt eens proberen. En hoe lekker is dat, zeker nu het eind deze week toch al gauw richting die 35 graden gaat. Dan wil je dat gewoon hebben. Dus wat je moet doen is jouw favoriete nummer met ijs appen. Dat mag Ice Ice zijn, dat mag Ice House zijn, dat mag Cold as Ice zijn. Dat mag van alles zijn. Laat dat even weten. Welke track met iets van ijs erin jij wil horen. En wie weet win jij dan wel zo'n fantastisch lekker bolletje ijs. 0647470022. Dit is Regio 8 met zometeen Alpha Phil onderweg. Ik heb ook nog Queen voor je, Bohemian Rhapsody. Na Marshmello en de Jonas Brothers. Leave before you love me.

Regio 8, Alphaville en Sounds Like a Melody. Ja, ik bedoel, de ochtend klinkt ook een beetje als een melodie natuurlijk, hè. Hé, wat wil jij horen? Waarmee start jij je werkdag lekker op? Laat dat even weten. Dat kun je doen door mijn app 0647470022. Wat wil jij horen op je woensdagochtend? Zometeen Pink Floyd onderweg. Another Brick in the Wall. Komt eraan naar Queen.

0: Pink Floyd, and Another Brick in the Wall. Ja, en er zit natuurlijk zo'n kinderkoor in. En dat heeft dit best wel een hele grote hit gemaakt destijds. Ik heb weinig nummers waarvan ik weet dat er echt zo'n gigantisch kinderkoor in zit als in dit nummer van Pink Floyd, Another Brick in the Wall, dus op Regio 8. Zometeen het laatste streeknieuws onderweg. Het laatste nieuws uit je achtertuin. Lees je uiteraard ook terug op onze website regio8.nl. En niemand minder dan onze eigen weerboer. Gerrit Vosters, hij schuift zo meteen aan.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan. 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een jongen op een brommer is gisteravond gewond geraakt bij een kopstaartbotsing op de Raadhuisstraat in Doetinchem. Hij merkte te laat dat de auto voor hem remde om een voetganger voorrang te verlenen. De klap was zo hard dat de brommerrijder vol tegen de achterkant van de auto knalde. Door de impact ging hij met zijn handen en het stuur dwars door de achterruit van de auto. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
16: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's, normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding, waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk, in plaats van naar hun dagbesteding.
15: Bij de Graafschap wordt momenteel keihard gewerkt aan een splinternieuwe hybride gasmat. Als alles volgens plan verloopt, trappen de superboeren hier op 17 augustus hun allereerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen af. Volgens woordvoerder Kevin ten Dolle wil de club graag op een fatsoenlijk niveau voetballen en daar hoort dan ook een fatsoenlijk veld bij. Berkeland met elkaar in verbinding, dat is de ronkende titel van de plannen die 5 politieke fracties op papier hebben gezet. Maar die verbinding moet er in het echt natuurlijk ook komen. Dat drukte burgemeester Joost van Oostrum de partijen op het hart. Hij benadrukt dat verbinden een werkwoord is waar iedereen keihard mee aan de slag moet. Opvallende afwezige bij dit alles is het CDA. Hoewel zij met 8 zetels de allergrootste partij in Berkeland zijn, zaten ze niet aan de onderhandelingstafel, omdat de fractie zichzelf had teruggetrokken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Dankjewel.
17: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: De man die het weer ontzettend goed voorspellen kan. Gerrit Vossers, Gerrit, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: De slaapbuurt?
18: Ja, daar heb ik.
0: Mooi, dan kun je het bed verkopen, zegt ze altijd, toch?
18: Ja.
6: Hey, ja, maar jou,
0: ja, zeg
6: we, denken nu, ook verder. Hè. Vanavond is er weer een slaapperiode. Dus
0: ja, dat
6: ik
0: is
6: doe
0: ook
6: maar
0: zo.
6: Niet weg.
0: Hopelijk kun je vanavond goed slapen en word er niet heel benauwd.
6: Nee. Nee, nou ja, vandaag zal het nog wel meer vallen. Het is wel zo dat het duurt nog even voordat de zon er helemaal goed doorkomt. Want op dit moment is er veel bewolking. En ja, vanmorgen was de zon er eventjes bij. Maar bewolking vanuit het westen neemt toch de overhand. En als je op de buienradar kijkt, dan zitten er wel wat stipjes op. Die over de provincie trekken en ook over de Achterhoek en Liemers. Kan een spatje regen uitvallen, maar veel is het niet. De meeste neerslag die wordt vandaag verwacht in het noorden van het land. Daar vallen wat meer millimeters. Maar bij ons dus meer droog met bewolking. En dat zal vanmiddag ook zijn, begin van de middag. Later vanmiddag komt de zon erdoor vanuit het westen. Ja, en dan loopt de temperatuur snel op. Dan zal het uiteindelijk nog 25 graden worden. Bij een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richtingen. Nou, vanavond is het rustig en ook zonnig, heel aangenaam. En komende nacht wordt het ook niet koud met 15 graden. Ja, en de donderdag, dat is ook een dag die toch wel droog en vrij zonnig zal verlopen. Een groot deel van de dag althans. En de temperaturen, ja, die worden nog wat, komen nog wat hoger uit. Met 29 tot 30 graden. Maar er zit een klein addertje onder het gras, want eind van de middag, maar het zal vooral in de avond zijn, dan neemt de kans op een bui wat toe. En daar kan zelfs ook al wat onweer bij zitten. En ook in de nacht na de vrijdag nog een buitje. Vrijdagochtend is dan weggetrokken, maar je kan het op de klompen dan aanvoelen. Dan is het nog wel vochtig. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden vrijdag. Ja, en de luchtvochtigheid is hoog en de temperaturen die lopen behoorlijk op. Het kan 32 graden worden in de Achterhoek, dus zal ik druk het warm aan gaan voelen. Maar dat gaat niet helemaal goed in de namiddag, maar vooral in de avond stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui weer. En ja, dat kan even een stevige bui zijn. De verwachting is, wat kan er vallen, vragen de mensen altijd. Maar er zijn plekken waar niks valt en plekken waar misschien 8 tot 10 millimeter kan vallen. Dus dat is het verschil. En die warmte die houden we voorlopig nog even bij ons, want ook in het weekend blijft het 30 tot 31 graden elke dag. En vooral op zaterdag kunnen er ook nog wat buien vallen.
0: Kijk, Gerrit, dankjewel. Nou, hopen dat het van het weekend niet al te benauwd wordt. Want het wordt in ieder geval gloeiend heet, zullen we maar zeggen.
6: Ja, dat is het zeker. En gewoon kalm aandoen, zeggen ze dan.
0: Dat is het belangrijkste. Gerrit, dankjewel. Rustig aandoen, jij ook, hè?
6: Ja, goed gaan.
0: Goed gaan.
17: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Rolling Stones en In The Stars. Goedemorgen, dit is Regio 8. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check onze website regio8.nl. En dan nu binnen een, ja, zeg maar pak een beet, 40 minuten geef ik ijs weg. Ijs van niemand minder dan IJsselon Massalaio. Dat is geweldig ijs en dat kun je zo meteen winnen. Nou, Olivia Dien, dit is Baby Steps.

Alsof je je zoon... Nee, bedoel de zon. Nou ja, ik hoop dat vandaag de zon nog een beetje gaat schijnen. Want ja, het is behoorlijk bewolkt op dit moment nog. Maar ja, als ik het weer mag geloven. Hè, als ik de weer mag geloven. En weerboer Gerrit Vossers ook. Wordt het eind deze week ruim 30 graden. Ook wel eens lekker, toch? En zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Ook Matt Simons hoor je nog. Lose Control komt eraan. Na U2 en In Alive.

0: it's just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
19: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
18: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
25: Als ik je binnen nu en een goede pak een beetje 20 minuten bel, ga jij lekker genieten van ijs. Hoe lekker is dat? Eerste Pointer Sisters voor je.

0: Als je vanavond naar die dam moet, let dan eventjes op.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, goedemorgen. Het is best wel flinke dag vandaag in die dam. Want de heer Wilders komt naar de Achterhoek. Deel van het centrum wordt dan ook vanavond afgesloten voor al het verkeer vanwege de demonstratie tegen de asielopvang in de gemeente Montferland. De gemeente heeft maatregelen getroffen die wijzen op een verwachte grote opkomst. Mede dus door die aangekondigde aanwezigheid van de PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Ja, vanwege dus die demonstratie is vanavond tussen 6 en 10 uur meerdere wegen afgesloten in het centrum. En welke wegen dat zijn, dat lees je uiteraard op onze website. En het belooft dus best wel een grote opkomst daar te zijn in die dam. Dus let ook een beetje op, pas een beetje op jezelf. En hou het rustig, hè. Oké, dat het een demonstratie is, dat is goed. Dat mag ook natuurlijk en dat laat de gemeente ook weten. Maar ze begrijpen ook dat de situatie toch zorgen of overlast kan oproepen. En daarom ook vanuit mij, doe het een beetje rustig aan, toch? Hey, dit is Regio 8, waar ik je zometeen, nu eindelijk echt, ijs ga weggeven. Oh, wat is dat lekker. Op zo'n hete dag als komende dagen dat het gaat worden. Hoe lekker is het dan om te genieten van lekker ijs van IJsselo Masselaio. En dat is geweldig ijs. Dat is echt fantastisch ijs. Ontzettend lekker. En zeker met dat weer. Ik bedoel, als het 35 graden is, dan wil je toch niks anders dan een lekker bakje ijs. En ja, daar gaat niets boven. Ik bedoel, ik ben zelf een ijsliefhebber. Nou, dat dus allemaal zometeen. En straks uiteraard nog Mijndert Bussink van Achterhoek Nieuws met het laatste nieuws uit de Achterhoek.

0: Ja, je wil ze liever niet tegenkomen.
1: De politie.
0: Alhoewel, ik bedoel, als ik deze police zo tegen zou komen, zou ik best met ze op de foto willen. Jorden, de da. Dit is regio 8. En waar we even de Achterhoek in gaan duiken. Want ja, wat is er nou lekkerder dan met 35 graden op het terras zitten met een biertje of met een lekker bak ijs. Hans, ben jij ook dol op ijs?
2: Ja, ontzettend. En niet alleen ik. Ik denk de rest van het gezin ook wel.
0: Ja. Dus jullie zijn ijsliefhebbers, kunnen we het zo zeggen?
2: Ja, absoluut. Ja. Kijk, dat is... Ik dacht dat deze onder ijs bij ons.
0: Kijk. Dat is goed om te horen. Ja, ik ben zelf ook een enorme ijsliefhebber. Maar dan vraag ik me toch af, wat is jouw favoriete ijssmaak?
2: Stracciatella is mijn favoriete smaak.
0: Ja, stracciatella, dat is ook wel lekker, hè? Hey, ja. Ja, jij hebt natuurlijk geappt omwille die ijsactie van ijssalon Mastelaio. Daar kun je lekker ijs van gaan halen. En de vraag was natuurlijk, app een nummer met iets van ijs erin. Er mag een artiest zijn met ijs erin. Er mag een nummer zijn met ijs erin. En jij kwam met een best goede suggestie. Welke suggestie heb je geappt, Hans?
2: Ja, Ice Queen van Vivian Temptation. Dat is gewoon een hartstikke mooi nummer. Niet te veel, maar wel lekker voor in de ochtend mee bezig te zijn met je werk. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon er dadelijk maar in.
0: Ja, lekkere opstarten met Ice Queen dan. Ja. Waarom dit nummer? Ja, je zegt het is lekker opstarten. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben onderhoudsstoringsmonteur bij Kramp voor de shuttles.
0: Okay.
2: Moeilijk uit te leggen, maar het is grote mannenwerk. Is dat.
0: Grote mannenwerk, ja. Wat moet je dan zoal doen? Ja, je bent onderhoudsmonteur, maar wat sleutel je aan machines of wat doe je dan?
2: Aan robots en liften, noem maar op.
0: Okay. Heel technisch dus. Kijk, hartstikke leuk. Dat verdient ook wel ijs, dat harde werk en het mooie weer natuurlijk. En deze geweldige suggestie, alles bij elkaar. Ik mag je feliciteren met ijs op kosten van regio 8 van IJsselon Mastelaio uit Zegerberg volgens mij.
2: Ja, lekker. Gaat hem goed komen.
0: Ga ervan genieten.
2: Dank je.
3: Ice, ice, baby. Vanilla.

Within Temptation en Ice Queen. Aangevraagd door Hans Brugging, wie lekker ijs heeft gewonnen van IJssalon Masselayo uit Sierenberg. Kun je winnen hier bij Regio 8. De hele woensdag kun je dat nog winnen. Dus mocht je nou geen ijs hebben gewonnen, probeer het straks tussen 12 en 2 en tussen 3 en 6 zeker nog een keer. Want ook dan maak je hier kans op ijs van IJssalon Masselayo uit Sierenberg. Dus lekker van genieten, Hans. Dankjewel.

0: Regio 8, zometeen het laatste nieuws met Bart Meijer. Het laatste nieuws uit je achtertuin lees je uiteraard ook op onze website regio8.nl. Straks schuift Meindert Bussink van Achterhoek Nieuws nog weer even aan. Met het laatste nieuws uit de hele Achterhoek, uiteraard. En ook Lady Gaga komt eraan na het laatste nieuws dus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
10: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's. Normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding. Waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding. Bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
9: Bij de Graafschap wordt momenteel keihard gewerkt aan een splinternieuwe hybride gasmat. Als alles volgens plan verloopt, trappen de superboeren hier op 17 augustus hun allereerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen af. Volgens woordvoerder Kevin ten Dolle wil de club graag op een fatsoenlijk niveau voetballen en daar hoort dan ook een fatsoenlijk veld bij. Een jongen op een brommer is gisteravond gewond geraakt bij een kopstaartbotsing op de Raadhuisstraat in Doetinchem. Hij merkte te laat dat de auto voor hem remde om een voetganger voorrang te verlenen. De klap was zo hard dat de brommerrijder vol tegen de achterkant van de auto knalde. Door de impact ging hij met zijn handen en het stuur dwars door de achterruit van de auto. Berkeland met elkaar in verbinding, dat is de ronkende titel van de plannen die 5 politieke fracties op papier hebben gezet. Maar die verbinding moet er in het echt natuurlijk ook komen. Dat drukte burgemeester Joost van Oostrum de partijen op het hart. Hij benadrukt dat verbinden een werkwoord is waar iedereen keihard mee aan de slag moet. Opvallende afwezige bij dit alles is het CDA. Hoewel zij met 8 zetels de allergrootste partij in Berkeland zijn, zaten ze niet aan de onderhandelingstafel, omdat de fractie zichzelf had teruggetrokken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hocus focus, weg focus. Goed, en nou rap door, want Meindert is aangeschoven. En hij neemt ons mee door de Achterhoek met het laatste nieuws. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sven. Ja, we beginnen in Ruurlo. Het duurt nog even, maar Martin Kuiper die presenteert zondagmiddag 27 september zijn nieuwe album Prison of Modesty. Tijdens een optreden bij café-restaurant De Tapperij in Ruurlo. Ruurlo doet dat met een gelegenheidsband bestaande uit niemand minder dan voormalig bassist van de Golden Earring, Rinus Gerritsen. Twee oud-leden van de band Bukkers, Erik Niemeyer, gitaar en Jeroen Hobert, drums. Aangevuld met Remco Millenaar, gitaar en zangeres Dieke van Hoften. Treft correspondent Jan Hendriksen. Nou, loven de recensies van onder meer het Noord-Amerikaanse platform Ear Milk, dat zijn recente single Time een levendige rock-release noemde, bereidt de opkomende Ruurloze indie-rockartiest Martin Kuiper zich voor op de release van zijn album Prison Modesty. Ja, dat is de plaat die ik eigenlijk altijd al graag wilde maken. Rock in de lijn van Nirvana en Thin Lizzy. Mooie zanglijnen zoals je hoort op de plaat van de Beach Boys en de Beatles. Zo verklaart de 51-jarige Ruurlo. 10 songs die zijn een snapshot uit zijn leven en gaan echt ergens over. Van mijn eerste depressie tot de tijdsdruk om je toekomst vorm te geven en de valkuil van een te groot ego. Op deze plaat leer je me echt kennen. Mooi uitgebreid portret is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En dan gewoon even naar de Farm & Country Fair die eind juni plaatsvindt. De voorbereidingen die zijn in volle gang. Op het terrein in Aalt wordt al hard gewerkt om alles gereed te maken voor het driedaagse evenement. Dat opnieuw inzet op beleving, verrassingen en het landelijke leven in al zijn facetten. Maar dit jaar is er een leuk nieuwtje, want er wordt ook voor het eerst een bruiloft voltrokken. De bruidspaar uit het zuiden van het land kiest bewust voor de openbare ceremonie tijdens het evenement. Bezoekers kunnen op de zaterdag de complete bruiloft meemaken. Een première. Het is een stel dat enorm verbonden is met de Farmer & Country Fair. Dat zij graag op het evenement willen trouwen. Dat is bijzonder, zegt Joke Russing trots. Leuk interview door correspondent Sven Dimmendaal deze week in onze krant Aalten Vooruit. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/landbouw. En dan gewoon nog even de hoek om naar de Heurne. Want in hetzelfde weekend van 27 juni is er ook een mini-braderie te baten van een nieuw aan te schaffen duo-fiets voor Dinxperlo en de omgeving. Dus voor zowel voor jong en oud van alles te beleven. Het is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Vrienden van Dr. Jenny en Stichting Dinxperience, die hierbij worden ondersteund door Rut, Esther en Judith Nederlof. Schrijft de correspondent Waltraud Wensink deze week in onze krant De Band. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
0: Ja, Meindert, dankjewel. Toch leuk om mijn eigen naam te horen, want over de Farm & Country Fair die heb ik zelf geschreven. Meindert, dankjewel.
1: Dit gaf een duo fiets voor Dinxperlo en de omgeving. Dus voor zowel voor jong en oud van alles te beleven. Het is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Vrienden van Dr. Jenny en Stichting Dinxperience, die hierbij worden ondersteund door Rut, Esther en Judith Nederlof. Schrijft de correspondent Waltraud Wensink deze week in onze krant De Band. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/.

Regio 8, The Script, The Man in the Arena. Zometeen na 10 extra veel muziek voor je. Ik zie Teddy Swims, ik zie Tina Turner, ik zie Avicii. Dat allemaal dus na 10 hier voor je. En vanaf 12 uur uiteraard de heren van Get a Grip. Baltazar van Puffelen schuift met je aan tijdens de lunch. Eet smakelijk dan alvast. En als je nu aan het ontbijt zit, ook eet smakelijk. En vanaf 3 uur is hier weer Bart Meijer. Je hoorde hem gisteren in de ochtend. En vandaag weer in de middag. Zometeen dus veel muziek voor je. Maak er een mooie werkdag van. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 3 en 6.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
13: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
12: Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee?
13: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Zondag 21 juni is het Vaderdag.
6: Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
15: Gewen je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
6: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft, laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
16: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met twee accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Regio 8 Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een jongen op een brommer is gisteravond gewond geraakt bij een kopstaartbotsing op de Raadhuisstraat in Doetinchem. Hij merkte te laat dat de auto voor hem remde om een voetganger voorrang te verlenen. De klap was zo hard dat de brommerrijder vol tegen de achterkant van de auto knalde. Door de impact ging hij met zijn handen en het stuur dwars door de achterruit van de auto. Alme blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
18: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's. Normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding. Waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding. Bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
17: Bij de Graafschap wordt momenteel keihard gewerkt aan een splinternieuwe hybride gasmat. Als alles volgens plan verloopt, trappen de superboeren hier op 17 augustus hun allereerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen af. Volgens woordvoerder Kevin ten Dolle wil de club graag op een fatsoenlijk niveau voetballen en daar hoort dan ook een fatsoenlijk veld bij. Berkeland met elkaar in verbinding, dat is de ronkende titel van de plannen die vijf politieke fracties op papier hebben gezet. Maar die verbinding moet er in het echt natuurlijk ook komen. Dat drukt de burgemeester Joost van Oostrum de partijen op het hart. Hij benadrukt dat verbinden een werkwoord is waar iedereen keihard mee aan de slag moet. Opvallende afwezige bij dit alles is het CDA. Hoewel zij met 8 zetels de allergrootste partij in het Berkeland zijn, zaten ze niet aan de onderhandelingstafel, omdat de fractie zichzelf had teruggetrokken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide asperge-menukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
10: Ja, wo gibt's denn sowas?
9: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
10: Doppeladler, goed en lekker.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
6: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
5: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel.

0: niets is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De komende weken is het Hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samen staan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
7: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
8: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
7: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwenthal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwenthal Ulft?
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: vannacht de hele dag al. Buiten is het 20 graden. Nog 4 te gaan. En druppels zijn onderweg.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Goedemiddag, jongelui.
2: Hallo, hallo. Hoi.
0: Met de nadruk op jong dan, want jullie zijn niet lui, begrijp ik vandaag. Of wel,
3: zeker niet.
0: Nee. Oké, heel goed. Laten we eens even kijken, want bij ons is Nicky. Wat is jouw nieuws, Nicky?
4: Ja, wij gaan het hebben over depressies en burn-outs.
0: Oké, depressies en burn-outs. Ook bij ons is Devon.
5: Vandaag is de dag van de publieke dienstverlening. Doof straks meer.
0: Publieke dienstverlening. En tenslotte Sky was het, geloof ik.
6: Ja, we hebben Jochem met een nieuwe WK-update vandaag.
1: Regio 8.

0: Berg. Je kunt een shuttle-ijsje winnen. En dat is geen raketje. Goed, op de redactie, daar zit Nikki.
1: Yes. Depressies en burn-out zijn veel voorkomende problemen in de samenleving. Zo ook bij Kim, waar wij vandaag in gesprek mee gaan. Welkom Kim. Wat betekent mentale gezondheid voor jou?
2: Eigenlijk dat het lichaam en geest maar afgestemd is. Misschien vaag, maar ja, bij mij was dat wel elke keer zo namelijk.
3: Denk je dat er tegenwoordig meer bewustwording is en openheid is over burn-outs en depressie dan vroeger?
2: Nou ja, er wordt wel vaak over geschreven en gepraat, maar ik heb toch nog wel vaak zoiets van, als je het niet hebt gehad, dan weet je het ook niet goed. Maar ja, dat is natuurlijk met alles zo. Maar gelukkig is er wel meer openheid over.
3: En wanneer merkte je dat er iets niet klopte bij jou?
2: Nou, vooral mijn lichaam begon te trillen. En 's nachts niet kunnen slapen, maar juist overdag niet kunnen wakker blijven. Dat is natuurlijk ook wel weer een visuele cirkel. Maar dat was omdat ik 's nachts vooral ADHD hersenen had gekregen. Dus dan ging om 4 uur 's nachts liep de kat over me. En dan had ik een kerstconcert in mijn hoofd. Ja, en dan kan je natuurlijk niet meer slapen. Dus ja, dan me ook kunnen concentreren. Maar dat is allemaal nog een beetje met elkaar te maken. Maar ik kon ook gewoon echt niet meer lezen en zo. Alles was te veel, zeg maar. Ik heb toen wel van alles geprobeerd met, ja, dat ik naar yoga ging of zo. Ik dacht, nou, dan komt nooit tot rust. Maar daar werd ik echt vreselijk agressief van. Dus dat was niet zo'n heel goed idee. Ik werd overal zwaar geïrriteerd van. Eigenlijk wordt alles te veel. Maar ik ben wel blijven hardlopen. En dat was misschien ook niet zo slim. Dus op een gegeven moment was ik gewoon, na als ik een wedstrijd had hardgelopen, was ik gewoon 2 weken echt doodziek. Zo van, als jij niet tot rust komt, dan vertel ik wel wanneer je tot rust moet komen. Gewoon een beetje zo van, tot hier en niet verder.
3: En wat heeft jou het meest geholpen tijdens je herstel?
2: Eigenlijk alleen maar rust en stilte. Gewoon niks. Gewoon helemaal niks.
3: En wat zou je willen veranderen aan de manier waarop de samenleving kijkt naar burn-outs en depressies?
2: Misschien niet zo veroordelen wat ik net al zei. Als je niet waar hebt gehad, begrijp je ook niet waar het over gaat. Maar dat is natuurlijk met alle ziektes, alle andere mentale klachten ook zo. Maar iedereen heeft natuurlijk altijd zijn oordeel klaar. En vooral online gooit iedereen altijd alles eruit. Dus misschien moet ze gewoon even wat meer chill zijn.
1: U hoorde Kim in gesprek met Kimberly van Get a Grip.

goed idee voor het weekend. Dit parkje, biertje, vrienden. Van Mark, Floor en Snelle hoorde je hier bij Regio 8. Goed, even heel wat anders. Wat is de meest rare ijscombi die jij ooit op hebt? Laat het ons weten in onze WhatsApp. Deze maand geven wij namelijk iedere woensdag ijs weg. En dan kan je een shuttle winnen bij IJsselon Massa Lajo uit Zeerenberg. Laat het weten via 06-47-47-0022. En dan gaan wij ondertussen naar Bonnie Tyler. God gave love to you. Dus laat het weten. Wat is de meest rare ijscombinatie die jij ooit hebt gehad? Heb. Laat het weten. 06-47-47-0022.

0: Only Bonnie Tyler hoorde je hier bij Get a Grip. En het is vandaag een hele bijzondere dag. Aangeschoven van onze redactie, Devin, jij weet meer over die bijzondere dag vandaag.
1: Klopt helemaal. Vandaag is de dag van de publieke dienstverlening. Een moment om stil te staan bij het werk van mensen die zich dagelijks inzetten voor de samenleving. Medewerkers van overheden, hulpdiensten, onderwijszorg en andere publieke organisaties zorgen ervoor dat belangrijke voorzieningen toegankelijk en betrouwbaar blijven. Dus sta erbij stil, denk een beetje aan hun en wens hun een hele mooie dag.
0: Ja, Devin, hartstikke bedankt voor je toevoeging aan deze uitzending. Dan gaan wij het na de reclame hebben over nog heel veel meer. Bijvoorbeeld over het WK, dat straks. En meer hier bij Regio 8.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Bij de Graafschap wordt momenteel keihard gewerkt aan een splinternieuwe hybride gasmat. Als alles volgens plan verloopt, trappen de superboeren hier op 17 augustus hun allereerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen af. Volgens woordvoerder Kevin ten Dolle wil de club graag op een fatsoenlijk niveau voetballen en daar hoort dan ook een fatsoenlijk veld bij. Almen blijft een supermarkt houden. Toen de vorige eigenaar wilde stoppen, kwam de dorpsraad meteen in actie. De raad besloot om samen de verantwoordelijkheid voor de winkel te dragen. Volgens dorpsraadslid Ramon Hesselink is de winkel essentieel voor de sociale verbinding in het dorp. Naast een plek voor boodschappen en een gezellig praatje heeft de winkel ook een andere belangrijke rol. Dat zegt bedrijfsleider Miranda Laurens.
10: Mensen die uit de bijstand komen, die komen hier weer socialiseren. Op tijd op het bed komen, omgaan met collega's, normale dagritme weer oppakken. En we hebben een stukje dagbesteding, waarin mensen gewoon hier naar hun werk gaan. Dat doen ze op de werkvloer, maar ook op de creatieve dagbesteding, bij de bloemen. Zodat de mensen zich ook gehoord voelen. En ze gaan naar hun werk in plaats van naar hun dagbesteding.
9: Een jongen op een brommer is gisteravond gewond geraakt bij een kopstaartbotsing op de Raadhuisstraat in Doetinchem. Hij merkte te laat dat de auto voor hem remde om een voetganger voorrang te verlenen. De klap was zo hard dat de brommerrijder vol tegen de achterkant van de auto knalde. Door de impact ging hij met zijn handen en het stuur dwars door de achterruit van de auto. Berkeland met elkaar in verbinding, dat is de ronkende titel van de plannen die 5 politieke fracties op papier hebben gezet. Maar die verbinding moet er in het echt natuurlijk ook komen. Dat drukte burgemeester Joost van Oostrum de partijen op het hart. Hij benadrukt dat verbinden een werkwoord is waar iedereen keihard mee aan de slag moet. Opvallende afwezige bij dit alles is het CDA. Hoewel zij met 8 zetels de allergrootste partij in Berkeland zijn, zaten ze niet aan de onderhandelingstafel, omdat de fractie zichzelf had teruggetrokken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
8: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
11: De stem van de jongeren.

0: Blondie hoor je hier op Regio 8. En aangeschoven is ondertussen iemand van onze redactie. En volgens mij is het een beetje de limit. Oh nee, wacht, het is Sky.
1: Ja, zeker Sky, weten. Hallo. Het WK voetbal is van start gegaan. Iedere dag kijken we kort terug en vooruit op de wedstrijden. Jochem, Giovanni en het WK in Canada, Mexico en Amerika. Wat is jullie vannacht opgevallen?
2: Laten we beginnen met favoriet Frankrijk. Die speelde gisteravond tegen Senegal. Door onder andere twee doelpunten van Mbappé wint Frankrijk met 3-1. Dan door naar debutant Noorwegen. Die speelde met superster Haaland tegen het na 40 jaar terugkerende Irak. Uitslag 4-1 voor Noorwegen. Dan door naar Argentinië. Door een hattrick van Messi won Argentinië met 3-0 van Algerije. En door die hattrick is Messi gedeeld all-time topscorer op het WK... met 16 doelpunten op 6 WK's. En dan tot slot Oostenrijk, dat speelde tegen debutant Jordanië. Uitslag 3-1. Tot slot nog een korte vooruitblik voor de komende nacht. Cristiano Ronaldo komt met Portugal in actie tegen Congo. Daarna is het tijd voor de topper Engeland-Kroatië. Om 1 uur ga naar Panama. En tot slot debutant Oezbekistan tegen Colombia.
1: U hoorde Jochem met de dagelijkse WK-updates.
0: Sky, hartstikke bedankt. En wij gaan verder met Renéetje Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat... Ik zou zeggen, boys, take it away.

Hier op Regio 8. Zo dadelijk, na de reclames, is er weer iemand jarig. En ja, we hebben nog heel veel meer. Maar daarvoor moet je blijven luisteren. We zijn er tot 2 uur vandaag. Nu eerst live in the Northern Town van de Dream Academy. Hier op Regio 8.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando. Oranje.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: We gaan van start met het tweede uur Get a Grip van vandaag. Aangeschoven zijn bij ons de jongeren.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En dan zeg ik goedemiddag, jongeren.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Goedemiddag. Laten we bij Tom beginnen. Tom, wat is jouw nieuws?
2: We gaan in gesprek met Robin Goossens over zijn stichting.
0: En Sky, wat is jouw nieuws?
3: Ja, het is weer zover. We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: En wij geven weer ijs weg. En ook muziek van TNN. La Cucaracha.

bij mij thuis vroeger helemaal grijs werd gedraaid. De Fine Young Cannibals met Suspicious Minds hoorde je hier op Regio 8. Hey, wil jij nou ijs winnen? Dat kan. Want we geven ijs weg van IJsselon Massalaio. Als jij dus die heerlijke shuttle wil winnen, moet je dat even laten weten. Die kan je na 1 juli, dan kan je ervan genieten. Heb dan even welke ijskom je het raarst is wat je ooit zelf hebt opgegeten. Dus hè, wat is de meest rare ijskom die je ooit zelf op hebt? Laat dat ons weten en dan maak jij kans op die shuttle bij IJsselon Massalaio. De nummer 06-47-47-0022. En dan gaan wij lekker door met nog zo'n plaat die vroeger bij mij thuis grijs gedraaid werd. De Bee Gees. Staying Alive. Je hoort hem hier bij Regio 8.

0: Band. De Bees en de G's, oftewel de Bee Gees met Staying Alive, hoorde je hier op Regio 8 bij Get a Grip natuurlijk. En bij Get a Grip is aangeschoven onze enige echte Tom.
1: Goedemiddag. Robin Goossens, de 31-jarige profvoetballer uit Elten, is naast zijn carrière ook druk bezig met zijn stichting Trommen Loont Zich. De speler van het Italiaanse Fiorentina keerde dinsdag terug naar zijn roots om een natuurspeeltuin op de Eltener Berg te openen. Hiermee wil kinderen een kans geven om hun dromen na te jagen, net zoals hij dat kon.
2: En nu staan we bijvoorbeeld ook op een plek, in een plaats waarvan ik altijd heb gedroomd. Want ik wil altijd iets teruggeven aan die plaats waar ik ben opgegroeid. En dat is me nu gelukt.
3: Voor de oudspeler van onder andere Internationale, Union Berlin en Atalanta was het bos in Elten een meer dan logische plek.
2: Het was gewoon de basis. Hier is mijn liefde voor voetballen ontstaan. Ik heb dit elke dag hier gedaan en nu hier weer te staan. En er iets, zeg maar, in de natuur toegevoegd te hebben, dat betekent echt superveel voor mij.
3: De 24-voudige international van Duitsland wil met zijn stichting alle kinderen gelijke kansen bieden om hun interesses en talenten te ontwikkelen. Daarnaast ziet hij een grote noodzaak om kinderen weer vaker naar buiten te krijgen.
2: Omdat we veel ook met scholen aan het praten zijn, met kindergarten aan het praten zijn, en die ons altijd, zeg maar, het feedback geven dat de kinderen te weinig bewegen en dat mobiliteit een supergroot probleem is en gaat worden voor kinderen, zeiden we van oké, hier moeten we iets creëren waar kinderen kunnen bewegen uiteindelijk en waar ze de natuur kunnen beleven.
3: In die noodzaak vond Goossens de gemeente Emmerich. De stichting heeft de speeltuin gebouwd en het onderhoud komt nu in handen van de gemeente. En dat doet Emmerich graag, om de nieuwe generatie ook te laten genieten van het Eltense bos.
4: Ik freu mich wirklich, dass Kinder und Jugendliche, auch Jugendliche tatsächlich, die Möglichkeit haben, sich hier wieder ein bisschen auszutoben. Wald und Natur zu erleben, Geschicklichkeit zu trainieren, ihre Ausdauer, ihre Koordination. Alles Dinge, die man heute gerne verliert, wenn man sich nur mit digitalen Medien beschäftigt.
2: Wir sitzen alle mal mit dem Telefon und auch die Kinder, die haben gewoon ein Bildschirmzeit von, weet ich veel, 5-6 Uhren. Ja, das ist doch ein Jammer, weil sie weten helemaal nicht, was ze missen. Buiten. Het doel is dat deze plaats wordt gebruikt als een alternatief voor telefoon, weet je. En dat ze daardoor merken, hey, wacht even, dit is vele malen leuker dan voor telefoon zitten en niks te doen.
3: Goossens kwam uit op het EK van 2022. Dit jaar volgt hij zijn land op de voet tijdens het WK. En ook Nederland heeft voor hem een speciaal plekje.
2: Die mannschaft heeft de eerste wedstrijd gewonnen, overtuigd gewonnen. Dus ik ben super blij en ik hoop dat het zo doorgaat. Nederland, ook prima. Gelijkspel tegen Japan, niet makkelijk. Ik ben blij voor de jongens ook daar. Ben benieuwd.
1: Je hoorde Robin Goossens en de burgemeester van Emmerich, Claudia Lindlar, met verslaggever Eveline Zuurbier.
0: Tom, hartstikke bedankt voor je toevoeging aan deze uitzending.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Ga
1: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, wo gibt's denn sowas?
8: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppeladler, goed und lekker.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag is er eerst nog bewolking. Kan nog een spatje regen uitvallen, maar de meeste plaatsen blijft droog. En gaandeweg de middag dan komen er opklaringen vanuit het westen en komt de zon steeds beter door. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en uiteindelijk wordt het eind van de middag 25 graden. Vanavond dan is het nog een tijdje aangenaam met de zon erbij. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 15 graden. En morgen dan hebben we ook een droge en zonnige dag. Althans een groot deel van de dag. Wordt 30 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Eind van de dag en in de avond en de nacht na de vrijdag kan er een enkele bui vallen met kans op wat onweer. Vanaf vrijdag hebben we een aantal tropische dagen met elke dag wel kans op een regen- of onweersbui.
10: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
13: Get a grip. De stem van de jongeren.

Pink met Raise Your Glass hoorde je hier op Get a Grip. Zo dadelijk gaan we het hebben over wie er vandaag jarig is. Maar eerst nog even muziek van Topic en A7S Breaking Me.

0: Breaking Me. Breaking Me, Topic en A7S hoorde je hier bij Get The Grip op Regio 8. En aangeschoven is wederom onze enige echte Sky.
1: Ja, het wordt steeds warmer deze week. Maar hoe gaat het met jouw humor? Heb je wat te klagen? Zo ja, dan is dit je moment. Want Sean is weer op straat te vinden om jou die ene vraag te stellen. Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get The Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Met de wekker.
4: De wekker. Ik denk dat wel heel veel mensen klaar zijn met de wekker. Maar ben je een keertje gewend eraan geraakt?
3: Nee.
4: Is dat lastig altijd, je wekker met opstaan? Want ga je dan wel op tijd naar bed?
3: Nee, niet echt.
4: En wat is dan de tijd dat je naar bed gaat? En hoe laat moet je opstaan?
3: Nou, 10 uur, 11 uur of zo'n beetje.
4: Nou, dat is toch best wel een redelijke tijd. En hoe laat gaat de wekker?
3: 6 uur.
4: Maar als jij nou een oplossing moest gaan bedenken voor die wekker. Want ja, we moeten een keertje op gaan staan. Wat is dan voor jou een leuke manier als oplossing voor die wekker? Wat zou jij willen veranderen? Wat je, ja, hey, zo moet hij wel.
3: Ja, iets vroeger naar bed.
4: Maar dat geloof ik niet echt. Nou, ik denk dat jij vroeger naar bed gaat. Maar als je denkt van die wekker, hè, hoe gaan we die wekker dan oplossen? Dat is het probleem, is die wekker, niet vroeger naar bed. Wat is dan de oplossing?
3: De wekker, ja, gewoon de wekker uitzetten, denk ik, of zoiets.
4: Nou, zullen we dat gaan proberen? Dan zet jij gewoon die wekker helemaal uit. En dan bel ik even naar de school toe om te kijken wie jij dan op tijd bent.
3: Ja, prima.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
0: Ja, en als zo'n onderwerp is dit pas eigenlijk maar één nummer. Hè. Zullen we even gewoon een nummer over de wekker draaien? Yo Link en de Voor de Beatles. Wakker worden, Jordi Wier. Bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.

0: Jovan kende voor de Beatles. Ik kijk even de Get a Grip slaapkamer in om te kijken of er al iemand wakker is. Ah, dat doen we met Chris maar. Nee, geintje. Chris, er is iemand jarig vandaag volgens
1: yes,
0: mij.
1: Yes, klopt. Kendrick Lamar mag vandaag 39 kaartjes uitblazen. De Amerikaanse rapper is bekend van nummers als All the Stars, Money Trees en Not Like Us. Dat laatste nummer is een diss track naar rapper Drake, met wie hij al jaren ruzie heeft.
0: Ja, en we draaien natuurlijk ook gewoon een plaatje van hem. All the Stars. Natuurlijk Kendrick Lamar.

0: Ja, een best tijdje geleden was er een TikTok-trend met dit nummer. Altijd als ik dit nummer sindsdien hoor, moet ik daarom denken. Wat jij...
1: Ja, ik ook wel, hoor. Elke keer, bij sommige nummers heb je gewoon herinneringen soms, hè? Over bepaalde trends en dingetjes. Mm-hmm.
0: Ja, zeker, zeker. En je ziet ook door dat TikTok dat heel veel oudere nummers weer bekend worden.
1: Ja,
0: zoals de Bee Gees, Staying Alive. Dat is toen ook verleden jaar volgens mij viral gegaan. En opeens stond het gewoon weer in de top 40.
1: Ja, dat gaat echt snel. Tegenwoordig hoef je helemaal niet meer van alles te doen om bekend te worden.
0: Ja, en zeker muziektechnisch gezien en met die, al die hitlijsten en zo, is TikTok gewoon een heel sterke tool. Dat blijkt maar en dat blijkt
1: zeker
0: maar.
1: Weten. Ja.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Goed, ik kijk op de klok en ik zie dat wij nog 2,5 jaar hebben om door te draaien.
1: Nee, lekker man.
0: Onze tijd zit erop helaas.
1: Ja, helaas. Maar we zijn helaas. Er morgen gewoon weer.
0: We zijn er morgen weer, dezelfde tijd, dezelfde plaats, tussen 12 en 2. En ik dacht, ik zoek er even een toepasselijk plaatje bij.
1: Oké, okay, nou ik ben benieuwd.
0: Mag jij drie keer raden welke?
1: Deze. The Final Countdown.
0: The Final Countdown, de laatste platen van Get a Grip. Van vandaag. Niet getreurd, we zijn er morgen weer. Ik zou zeggen, tot morgen.

0: Europe met de Final Countdown hoorde je hier. En ik heb eigenlijk al afscheid genomen, maar ik dacht, goh, waarom niet?
1: We doen het toch nog een keertje. Nu met mij erbij.
0: Hey, ben jij er morgen?
1: Ik ben er zeker morgen.
0: Toppie, jij bent er ook morgen. Morgen zijn we er weer tussen 12 en 2, dames en heren. Dus ik zou zeggen, vooral inschakelen. En dan zie je ons morgen weer. Tot morgen!
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, graag.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg, die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
11: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
2: Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
11: Bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek staan zondag 19 juli op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Samen met de Maestro en European Pop Orchestra verzorgen zij de speciale voorstelling Crosso Symfonica. Tijdens de show worden onder meer nummers van Normaal en Jovink en de Voeder Beatles gespeeld. Ook Hendrik-Jan Beukers en Hendrik-Jan Lovink maken hun opwachting. De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde.
12: Een jonge man is aangehouden in Doetinchem na een melding dat iemand in de Oude IJssel lag. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie gaat de jongen naar een locatie van Iris Zorg. Hij wilde echter aan bij een nabijgelegen flatgebouw en ging daar naar binnen. De politie heeft hem vervolgens in die flat aangehouden. Waarom hij in het water is beland is nog niet bekend. De dialectgroep Achterhoek en Liemers houdt de nieuwe Kotmansavond. Deze vindt plaats op donderdagavond 2 juli op landgoed Kotmans bij het Schieberspad in Meste. Bert Helmink uit Aalten, Gerard Uweland uit Ratum en Ria Olijslager uit Lievelde zijn deze avond de gast. Zij dragen afwisselend proza en poëzie voor in de streektaal en dat doen ze uit eigen werk. De avond begint om 19:30 met een inloop vanaf 19:50. Het programma duurt ongeveer 21:30 en de toegang is gratis. De dorpendeal Beltrum heeft een belangrijke mijlpaal bereikt, dat schrijft 1 Achterhoek. Op maandag 8 juni kwamen inwoners en betrokkenen samen voor de finale van de dorpendeal. Verschillende werkgroepen presenteerden daar de resultaten van de afgelopen jaren. Het project stopt hier zeker niet, want er start direct een nieuwe fase. Hierin worden de plannen voor de toekomst verder uitgewerkt en uitgevoerd. De dorpendeal begon eind 2023 met een duidelijk doel: Beltrum ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en sociaal verbonden te houden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: SocialDeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: SocialDeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis. Kruidvat.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
6: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
7: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
6: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bart Meijer. Goedemiddag, het is 17 juni, vandaag woensdag, ijsjesdag. Ja, ze zijn te winnen vandaag, hier bij Regio 8.

0: Michael McDonald, dit was Sweet Freedom bij Regio 8. Goedemiddag allemaal. Het is van de film Running Scared. Het gaat over een drugsdeal die verkeerd loopt, corrupte agenten en heel veel kogels. Nou, die kunnen we wel op een lijstje bijzetten voor Netflix om een keer op een regenachtige avond te gaan kijken. Dit is de middagshow. Fijn dat je erbij bent. De 21-jarige verdediger Gijs Bolk maakt de transfervrije overstap van FC Emmen naar de Graafschap. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en baanideeën staan. Het zijn steviger worden. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Nou, er zijn veel vraagtekens, ook bij jonge boeren.
1: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: Ja, oké, gevalletje van wordt vervolgd. In de middagshow straks liedjes van Nina Simone. Ik zie haar staan met Touchy, maar eerst de Rolling Stones.

Oké, voorzichtig jongens, anders zitten we in de verkeerde hoek natuurlijk. Dit is Regio 8. Zometeen gaan we eventjes bellen met Maurits Steverink. Hij is de oprichter van platform Achterhoek Food. Het is namelijk de week van de Achterhoekse zuivel. Week van bewustwording. En kijken of we daar wat betere stappen in kunnen zetten. Dat zometeen over een minuutje of 20.

0: na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.

0: Gamma-verf, dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma-verf.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is beplakt met stickers op de camera's. De flitsbouw registreerde de afgelopen 5 weken bijna 15.000 snelheidsovertredingen. Foto's van de beplakte camera verschenen maandagavond op sociale media en zorgden voor veel reacties. Inmiddels is de flitser verplaatst een kilometer verderop en moeten bestuurders op de weg tussen Gaanderen en Doetinchem nog altijd rekening houden met de flitsbouw. De provincie Gelderland voert van 6 tot en met 24 juli werkzaamheden uit aan de Dorpstraat in Laag-Keppel. Er worden drempels aangepast, een extra verkeersdrempel aangelegd en een wegversmalling gewijzigd om het verkeer af te remmen. De werkzaamheden staan los van de geplande proef met eenrichtingsverkeer. Die proef is uitgesteld omdat eerst moet worden onderzocht of een natuurvergunning nodig is. De gemeente Bronckhorst voert ondertussen wel voorbereidende werkzaamheden uit. De bijeenkomsten over een mogelijke gemeentelijke herindeling in de Liemers worden tot nu toe slecht bezocht. Inwoners van Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg kunnen deze maand meepraten over de plannen voor 1 nieuwe gemeente. Sommige inwoners zeggen dat hun inbreng weinig invloed heeft op het proces. De gemeenten proberen nu met extra flyers en video's meer mensen naar de bijeenkomsten te trekken. Online reageren kan nog tot en met 3 juli. Bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek staan zondag 19 juli op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Samen met de Maestro en European Pop Orchestra verzorgen zij de speciale voorstelling Crosso Symfonica. Tijdens de show worden onder meer nummers van Normaal en Jovink en de Voeder Beatles gespeeld. Ook Hendrik-Jan Beukers en Hendrik-Jan Lovink maken hun opwachting. De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer lees je online via onze app en op de site. Dat is regio8.nl.
5: Dankjewel Michiel. Heb ik dus nog een file voor je. Staat uiteraard op de A12. Het is de snelweg natuurlijk tussen Afritbeek en de Duitse grens. Bij de overgang 3 minuutjes vertraging.

0: Miley Cyrus en Angels Like You bij Regio 8.
1: Regio 8, Bart Meijer.
0: Goedemiddag, je luistert naar de middagshow. Eventjes naar de Regio 8 app te komen, wat appjes binnen. Mickey stuurt een berichtje naar 4747-0022. Ze is lekker aan het genieten van de zon en van de tuin. En Sonja stuurt een appje met een foto van de verplaatste flexflitser. Die staat in Gaanderen. Het ding staat elke keer op een andere plek, dus je weet nooit waar je natuurlijk op de plaat wordt gezet. Even kijken waar die nu staat. Toen schrijft hij bij, hij is verplaatst de hoogte van de orangerie. Dus daar moet je dus eventjes op letten. Zeg, we gaan straks ijsjes weggeven. Houd dat in de gaten. Dat is in het volgende uur. Nou, ijsjes, het zijn ijskoeps. Ze zijn overheerlijk en echt huge. Heel erg groot. En zo meteen eventjes bellen met Maurits Steverink. Hij is de oprichter van de platform Achterhoek Foods. We gaan het hebben over melk. Ja, niet alleen melk, gewoon melkproducten. Want het is namelijk de week van de zuivel in de Achterhoek. Een week die oproept tot een bewustere zuivelkeuze in de supermarkt of rechtstreeks in de buurt. Je kan er alle kanten mee op. Dat zometeen.

0: Madonna, lekker zeg. La Isla Bonita bij Regio 8. Dit is de middagshow van woensdag. Week gaat doormidden. En we gaan even aandacht besteden aan gezond eten. Daar kan je eigenlijk niet genoeg aandacht aan besteden. Daarover aan de lijn Maurits Stijverink. Maurits, ja. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.

0: in de Achterhoek?
1: Yes.
0: En er komen allemaal vragen als ik dit zo lees. Ja, waar moeten we op letten als het om zuivel gaat, Maurits?
1: We kunnen simpel maken. En dat hebben we goed doen in de themaweek Achterhoekse zuivel. We hebben de slogan, maak de Achterhoek blij, kies zuivel uit onze wei. Dat is de slogan deze week. Nou, waar moet je nou op letten? Waar kun je op letten? Nou, van belang voor je eigen gezondheid. Nou, pak dan even gewoon een etiket van een pak erbij. En let op verzadigd vet. Dat mag zo laag mogelijk. Let op eiwitten. Nou, die zitten er gewoon in. En dan hoef je trouwens ook helemaal geen rare pakjes en zakjes voor de sportmensen te gebruiken. Kun je gewoon goede kwark en goede yoghurt. Dan heb je al mooie eiwitjes binnen. Dus let op gezond. Maar we hebben ook nog 1000 melkveehouders in de mooie Achterhoek en Liemers. Die zich extra inspannen om het goed te hebben voor de wei en de koe en de boer zelf. Nou, en dan kun je herkennen, als je naar de supermarkt loopt, kijk dan eens naar de keurmerken die erop staan. En je hoeft er maar op 5 te letten.
0: Oké.
1: Dus weidemelk, Planet Proof, Beter Leven, Beter Voor. Welke mis ik nu nog? Beter Leven keurmerk, ja. Kun je dan op letten. En dan heb je 5 keurmerken waar je kunt letten. En dan zit daarna weer een extra inspanning van de boeren in. Die beter zorgen voor de koeien, het weiland, het landschap.
0: Ja, nou, ik ben ook wel iemand die vaak op de etiketjes let in de supermarkt. Vind het ook wel belangrijk. Maar als je dat nou niet doet, hè, wat kan er misgaan? Ik bedoel, als je gewoon een pak melk koopt van, nou, noem maar willekeurig merk, waar al die dingen niet op zitten, is dat dan ongezond zitten? Want je had het net al over verzadigde vetten.
1: Als je aan je gezondheid, kan het zijn dat jij met verzadigd vet en cholesterol en hart- en vaatziekten, nou, dat je dan, als je te veel verzadigd vet binnenkrijgt, dat is niet gezond.
0: Nee.
1: Dus daar kun je heel simpel op letten. En als je de één keer op het, je kunt wel kiezen uit misschien wel 7 varianten yoghurt. Nou, alles doen we op routine vaak, hè. Doe ik zelf natuurlijk ook. Als je naar de supermarkt gaat, je pakt gewoon je ding wat je altijd pakt. Maar in deze week vragen we, nou, pak nou even, kijk op het etiket, kijk ook naar wat alternatieven die ernaast staan. En probeer eens een keer wat anders.
0: Ja.
1: En dan kan het je helpen voor je eigen gezondheid. En het kan ook nog wel eens zijn dat je altijd een merk pakt, maar die is gewoon veel te duur. Dan kun je misschien dan wel goedkoper uit zijn en gezonder. En soms als je een huismerk pakt waar een duurzaam keurmerk op zit, Planet Proof of Beter Voor of Beter Leven keurmerk, of zelfs een biologisch huismerk, die zijn goedkoper dan aanmerken.
0: Ook dus dat nog?
1: Je kunt zelfs goedkoper uit zijn en gezonder als je even op het pak gaat letten en even uit jouw routine stapt van je pakken wat je altijd doet.
0: Heel goed om te weten. Even break from the old routine eigenlijk.
1: Ja, dat is het.
0: Maar even in het kort, hè, wat doet Achterhoek Food nu eigenlijk? Want je doet het ook niet alleen.
1: Nee, we doen dat met een klein team. We hebben al wel een jaartje of 10 aan gewerkt. Hè. We hebben een platform Achterhoek Food ingericht, waarin we in de Achterhoek zeggen, ja, dit kunnen we nooit alleen. Duurzaamheid en gezond en zorgen voor onze lokale boeren. Dat moeten we met partners doen. En daar hebben we een Achterhoek Food Manifest opgesteld. En dat hebben alle 8 gemeentes van de Achterhoek hebben dat ondertekend. Morgen zit ik trouwens bij Zutphen, dus alvast via de radio. Als mensen in Zutphen wonen, helpt dat Zutphen gemeente ook mee gaat doen met platform Achterhoek Food. Ja. Maar ook Achterhoek Toerisme steunt het. De vereniging Slow Food Achterhoek, waar heel veel lokale producenten lid van zijn, steunen dat. Veel scholen. En dan gaan we allemaal in onze bestaande acties. En denk bijvoorbeeld dus ook aan de bedrijfskantine van, nou, denk de gemeente Doetinchem met het Werkcafé. Maar die gaan ons dan helpen en gaan in die week de duurzame en gezonde keuzes naar voren schuiven. En zo hebben we heel veel partijen gebundeld dat we samenwerken om de Achterhoek weer mooi en lekker en natuurlijk te eten.
0: Kijk, wat moet de Achterhoek gezond gaan worden de komende tijd?
1: Ja, dat is natuurlijk een landelijk vraagstuk, hè, dat obesitas alleen maar toeneemt en hart- en vaatziekten. Nou, we weten allemaal, lezen we in de krant, en zorgkosten zijn niet meer te betalen. Dus als we in de toekomst, maar als je 3 keer per dag iets naar binnen stopt, ja, is echt wel de moeite waard om er even over na te denken, wat is dat dan? Ja. En in de supermarkt is echt heel veel te kiezen waar je jezelf mee kunt helpen. En als je dan nog op die keurmerken bijvoorbeeld let, dan help je ook nog Achterhoekse boeren.
0: Ja, maar als je niet oplet, is de supermarkt gewoon een veredelde snackbar, hè?
1: Als je als een dombo daar rondloopt en de aanbieding en alles wat heel handig voor je staat, en dan eindig je met heel veel verzadigd vet, heel veel processed food en ongezonde dingen. En als je niet als een dombo rondloopt en ook een klein beetje zelf kunt koken, ja, dan is het de supermarkt net zo goed een hartstikke fijne plek om duurzaam en gezonde keuzes te maken.
0: Wat zijn we weer een stuk wijzer geworden, Maurits?

0: We gaan nog even één zijstapje. Er zijn ook heel veel mensen die stappen uit naar de haver en de soja en de koffie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Dat mag iedereen die keuze maken. Wij zeggen altijd eerst maar nou, kies binnen. Als je dan zuivel kiest, en geldt ook voor vlees, kies dan gewoon voor de betere varianten. Daar is op zich helemaal niks mis mee. En iets meer plantaardig eten in ons dieet is ook helemaal niet erg. Maar en ook best wel goed kan dat zijn, maar in zuivel kun je gerust, past daarin een heel goed voedingspatroon en vlees ook. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld het product kaas. Dat hebben we deze week 22 kaasadresjes even onthuld voor iedereen. Waar onze kaasmakers in Achterhoek en Liemers, de echte vakmensen, waar je echt een oneindig veel prachtige kazen gewoon kunt kiezen. Waar je zeg maar Frankrijk en Italië en kun je allemaal buiten de deur laten. We hebben in Achterhoek witschimmelkaasjes, zeer belegen kaasjes, graskazen, kruidenkazen, geitenkaas, waterbuffelkaas, schapenkaas, biologisch, plantenproof.
0: Ja. Je doet ze allemaal op, ja.
1: Ja, en dan pak je een Achterhoeks wijntje erbij.
0: Oh.
1: Nou, dan, ga op het terrasje zitten dit weekend.
0: Ja.
1: Kijk nou, ga naar de Achterhoek Food website, dan zie je die weetjes voor gezond en de duurzame cursus, maar ook dat mooie adressenlijstje waar je die pareltjes, de mooie kaasmakers gewoon kunt vinden.
0: We gaan het vinden. Maurits Steverink van Achterhoek Food. Dankjewel, Maurits.
1: Ook bedankt en eet smakelijk.

0: Nou, je hoort het, we houden van tegenstellingen hier bij Regio 8. Ik zit een heel interview te houden over de week van de zuivel. Drink melk, meer melk. Let in ieder geval een beetje op de keuzes die je maakt in de supermarkt. En dat draai je inderdaad. No Milk Today van Herman Hermits. Oké, ja, ik zocht een liedje met melk en ik kwam hierop uit. Dus in ieder geval wel melk vandaag. Dat is in ieder geval de boodschap.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 4 uur. Regio 8 nieuws.
18: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In hoge beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar één land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord.
2: De 44-jarige Semyon Skrepetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skrepetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden twee verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Pas je eindelijk

0: anders doe.
1: Shit!
2: Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: Verwend je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
3: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
5: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
6: Tennissen? Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
8: De verkeersinformatie, er staat een file tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 3 minuten lang onderweg tussen afrit Beek en de Duitse grens. 27 minuten vertraging. Duurt extra lang daar. En in de buurt van Arnhem, Huissen-Westervoort. 3 minuutjes lang onderweg op de pleinroute.
9: Bart Meijer.
8: Binnen nu in 5 minuten de nieuwe single van Paul McCartney. Die heet Come Inside. Maar eerst de groene heuvels van ABBA.

0: gewoon een gloedje nieuwe single van Paul McCartney. Hij is er nog steeds. Het liedje heet Come Inside. Je hoorde net bij Regio 8. En hij is heel trots. Hij is er ook erg blij mee. Want zijn album die verkoopt als een tierenlier. Paul McCartney, ik kan er zelf wat over zeggen. Oké, hoor. Daar komt hij aan.
1: Number one. Can't get much higher. And we are well chuffed. My team, the whole gang of people who worked on this thing. And they've done a fantastic job. So thank you to all of them. And thank you to all of you who bought it. And thank you to me.
0: Nou, dan moet ik er wel om lachen. Ook, ja, jij in ieder geval ook bedankt, Paul McCartney. Sowieso voor al die jaren mooie Beatles-muziek. En ook solo-platen. Wat hebben we ervan genoten, zeg. Zeg, het is vandaag woensdag, ijsjesdag. Ik heb het straks al verklapt. Het wordt mooi weer. Temperaturen over de 30 graden. En we gaan straks een ijsje weggeven. Zeg maar een hele flinke ijskoep. Die komt van IJsselon Machelayo. Wat moet je daar nou voor doen? Even wachten totdat je dit hoort.
2: Ice, ice, baby. Vanilla. Ice, ice, baby.
0: Ice, ice, baby. Hoor je dat? App dan naar 4747-0022. Als je de eerste bent, dan is het een geweldige ijskoep.

0: Jan Smit. Nou, die heeft ook een tijd achter de rug, zeg. Dan volg je haar benen bij Regio 8. Even kijken, er staat iemand hier voor de tip.
1: Ice, ice, baby.
0: Oké. Okay. Wat voor eentje wil jij hebben? Aardbeien? Vanille? 47, 47, 0022. Yeah.

Ja, de plaat blijft hangen. Oké, die naald vervangen. Oké, Mango Kings, Underneath the Mango Tree bij Regio 8. Onderweg naar het nieuws met Michiel Zwartepoorten. Hij praat je zometeen helemaal bij. En even kijken wie we een ijskoek kunnen gaan...

0: scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap heeft verdediger Gijs Bolk vastgelegd. De 21-jarige komt transfervrij over van FC Emmen... en tekent voor 2 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Bolk speelde 34 wedstrijden in de keukenkampioendivisie... en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en Heracles. Hij is naar Mark Pabai en Donny Warmerdam de 3e versterking voor de Superboeren. De bijeenkomsten over een mogelijke gemeentelijke herindeling in de Liemers... worden tot nu toe slecht bezocht. Inwoners van Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg... kunnen deze maand meepraten over de plannen voor 1 nieuwe gemeente. Sommige inwoners zeggen dat hun inbreng weinig invloed heeft op het proces. De gemeenten proberen nu met extra flyers en video's... meer mensen naar de bijeenkomsten te trekken. Online reageren kan nog tot en met 3 juli. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is beplakt met stickers op de camera's. De flitsbouw registreerde de afgelopen 5 weken bijna 15.000 snelheidsovertredingen. Foto's van de beplakte camera verschenen maandagavond op sociale media en zorgden voor veel reacties. Inmiddels is de flitser verplaatst een kilometer verderop en moeten bestuurders op de weg tussen Gaanderen en Doetinchem nog altijd rekening houden met de flitsbouw. De provincie Gelderland voert van 6 tot en met 24 juli werkzaamheden uit aan de Dorpstraat in Laag-Keppel. Er worden drempels aangepast, een extra verkeersdrempel aangelegd en een wegversmalling gewijzigd om het verkeer af te remmen. De werkzaamheden staan los van de geplande proef met eenrichtingsverkeer. Die proef is uitgesteld omdat eerst moet worden onderzocht of een natuurvergunning nodig is. De gemeente Bronckhorst voert ondertussen wel voorbereidende werkzaamheden uit. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer lees je online via onze app en op de site. Dat is regio8.nl.

En zo klonken de 90s. NSYNC, I Want You Back bij Regio 8. Vanavond spannend in Didam. Geert Wilders die komt even buurten. Er zijn allemaal zo onvrede over een asielzoekerscentrum wat er wel of niet gaat komen. Zometeen eventjes daar extra aandacht voor. En even kijken wie de ijskoep gaat winnen. Hè. Ben wel benieuwd. Hoop mensen gereageerd, maar eentje kunnen we blij maken. Dat zometeen.

0: De laatste tonen van Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Het origineel is trouwens van Harry Chapin. Komt uit 1974. Dus een beetje een vader-zoon verhaal. Dit is Regio 8. Even kijken.
1: Ice, ice, baby. Vanilla. Ice, ice, baby.
0: Marcel was de eerste die belde. En bellen Marcel even terug. Even kijken of hij opneemt. Zou toch mooi zijn, hè?
2: Marcel.
0: Hey Marcel, Bart, Regio 8 hier.
2: Hey Bart.
1: Ja, yes.
2: Hallo.
1: Yes, baby.
0: Jij was de eerste.
2: Nou, lekker man.
0: Ja, nou dan moet nog blijken of die lekker is. Wat mag het worden? Mango of vanille of banaan?
2: Nou, Bart, ik hou overal van. Dat maakt mij niet zoveel uit.
0: Je mag hem zelf gaan uitkiezen bij IJsselon Marcelayo. Die vind je in Serenberg.
2: Ja, nou, ik woon in Lengel, dus dat komt lekker dichtbij dan.
0: Lengel, de bengel van Lengel.
2: Ja, ongeveer ja.
0: Ja, toch?
2: Nou,
0: ja.
2: Ja, nou, het mooie is, mijn vrouw had vorige week een keer gewonnen. Het had ijs. En die zei, ga met mijn fietsmaatje. Nou, dan zit ik wel lekker met een houten bek te kijken.
0: Hè? Ah, dat is... Ja, maar in een echt goed huwelijk gun je elkaar ook wat, toch?
2: Ja, oké. Okay, ja, het fietsmaatje is ook belangrijk.
0: Fietsmaatje, oké. Okay. Maar is het een concurrerend fietsmaatje?
2: Nee. Die man is in de dikke 80, eind 80 of zo. Dus.
0: Ah, oké.
2: Nee, is weinig concurrentie. Maar heel, heel aardige man.
0: De zomer, die kan niet meer kapot, Marcel.
2: Nee, die kan zeker niet meer kapot.
0: Mooi, ga ervan genieten. Dankjewel voor het meedoen. En een hele mooie dag.
2: Nou, dankjewel. En bedankt voor de terugbellen en voor de koep natuurlijk.
1: Ice,

0: Damiano David, Zombie Lady. Moet je niet hebben als je net een date hebt afgesproken.
1: Regio 8, Bart Meijer.
0: Die een of andere vage dating hebt en er staat in één keer een Zombie Lady. Nee, dat wil je niet, dat wil je niet. Dit is Regio 8, de middagshow. Geen AZC in Didam, Montferland. Staat op de foto op onze website. Het is allemaal best spannend, want een deel van het centrum van Didam wordt vanavond afgesloten voor al het verkeer vanwege een demonstratie tegen de beoogde asielopvang in de gemeente Montferland. Nou, er zijn ook allemaal maatregelen getroffen. En wat er nou precies aan de hand is, weet Vigo meer over. Vigo is aangeschoven.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, Vigo.
2: Ja, inderdaad. Vanavond komt Geert Wilders naar Didam. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Hij heeft ook mensen opgeroepen om massaal naar Didam te komen. Dus dat, nou ja, dat moet een drukke bedoeling worden daar vanavond.
0: Oké. En waarom Geert Wilders naar Didam eigenlijk?
2: Nou ja, hij heeft niet specifiek een reden erbij gezet. Ja. Het vermoeden is omdat Didam toch wel een hoog percentage heeft naar PVV-stemmers. Dat hij daarom komt een toespraak houden.
0: Hij komt zijn achterban steunen.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, oké. Het wordt in de media uitgewerkt. Hij heeft opgeroepen inderdaad tot, veel opkomst.
2: Mm-hmm.
0: Ja, waar moeten we rekening mee houden?
2: Nou ja, het is nog een beetje onduidelijk natuurlijk hoeveel mensen er zullen komen. En ook daadwerkelijk hoeveel mensen buiten de regio hierop af zullen komen. Het is misschien een beetje naïef om te verwachten dat er alleen maar Didammers op af zullen komen. Maar er is in ieder geval wel inderdaad maatregelen getroffen. Zo heeft de gemeente Montferland de inwoners van Didam laten weten om geen losse voorwerpen en zo in de voortuin te laten staan. En om de vuilcontainers die morgen opgehaald worden, om die ook morgen pas aan de weg te zetten.

0: En niet vanavond. Dus dat betekent wel dat ze misschien het een en ander verwachten.
1: Oké, okay. Ja, moet demonstreren, dus prima natuurlijk. Maar maak er geen bende van. Dus
0: nee, precies. Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Vanaf, weet je hoe laat het is trouwens?
0: Om 6:45, als ik het goed zeg. Ja, 6:30 wordt er verzameld op het plein. Dan beginnen ze om 7:00 te lopen voor een mars. En dan is om 7:45 s'avonds is dan de toespraak van Geert Wilders.
1: 7:45 vanavond.
0: Ja.
1: Zijn we erbij?
0: Wij zijn erbij.
1: Oké, okay, ja. Nou, dan zien we het morgen allemaal wel weer terug in de meiden. Wees voorzichtig in ieder geval. Hè?
0: Ja, iedereen wees voorzichtig. Ja.
1: Okay. Dankjewel, Figo. Nou, die demonstraties, dat kan af en toe flink uit de hand lopen. Dus het sentiment van de dag. Even terug naar de 70's. Een liedje van Radio. You can change that.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zonalarm, smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al 1 miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Puntje bij Bol. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Bart Meijer.
12: Nou, wat hoor ik net nou in het nieuws zeg. Walter Parashider, een van de oprichters van Chicago, overleden. 81 jaar geworden. Ik even een kleine ode brengen aan deze man. De saxofonist van Chicago. Ik denk dat hij in dit liedje heel goed tot z'n recht komt. Street Player.

Begging You for Mercy, dit was Duffy. Dat voel ik me de laatste tijd ook een klein beetje, Duffy. Dat heeft allemaal te maken met hooikoorts. Erg vervelend. Ja, daar straks Streetplayer gedraaid van Chicago. Het aanknopende verhaal is dat Walter Parasider, een van de oprichters en de saxofonist van deze band, is overleden. Hij werd 81 jaar en Walter is ziek geworden van Alzheimer. 1 op de 6 mensen in Nederland krijgt uiteindelijk een beroerte door de luchtkwaliteit die niet goed is. En 1 op de 8 mensen krijgt longkanker. Zijn beschikbaar de cijfers. En in Didam is het vanavond spannend. Een deel van het centrum is afgesloten voor al het verkeer vanwege een demonstratie tegen de beoogde asielopvang in deze gemeente. Maatregelen die wijzen op een grote opkomst, mede doordat PVV-leider Geert Wilders even komt buurten. Ja, we komen er opeens op af. Straks Gerrit Vossers voor het weer. Yves Berendsen ga ik voor je draaien. Maar eerst even het spelletje van de liefde. Laten we dat spelen met Wayne Fontana en de Mindbenders.

Morning Paradise in Distress. En dan naar een zangeres die geboren is als Stefanie Joanne Angelina Germanotta. Hele mond vol. Je vindt er in films als A Star is Born, House of Gucci en Folia Deux. Daar speelt ze ook in. Ja, ze is net zo goed op het podium als acteren als dat ze andere dingen doet. Hebben jullie in de gaten over wie ik het heb? Lady Gaga. Haar nieuwe single. Die heet The Shape of a Woman.

Zo, de speakers die hangen er aan de muur. Regio 8. De nieuwe single van Lady Gaga. En inderdaad, ik vroeg me altijd af, waar komt die naam Gaga nou vandaan? Nou, drie keer raden, dat is van Queen Radio Gaga. Dat heeft haar geïnspireerd tot haar artiestennaam.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek staan zondag 19 juli op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Samen met de Maestro en European Pop Orchestra verzorgen zij de speciale voorstelling Crosso Symfonica. Tijdens de show worden onder meer nummers van Normaal en Jovink en de Voeder Beatles gespeeld. Ook Hendrik-Jan Beukers en Hendrik-Jan Lovink maken hun opwachting. De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde. De bijeenkomsten over een mogelijke gemeentelijke herindeling in de Liemers worden tot nu toe slecht bezocht. Inwoners van Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg kunnen deze maand meepraten over de plannen voor één nieuwe gemeente. Sommige inwoners zeggen dat hun inbreng weinig invloed heeft op het proces. De gemeenten proberen nu met extra flyers en video's meer mensen naar de bijeenkomsten te trekken. Online reageren kan nog tot en met 3 juli. De provincie Gelderland voert van 6 tot en met 24 juli werkzaamheden uit aan de Dorpstraat in Laag-Keppel. Er worden drempels aangepast, een extra verkeersdrempel aangelegd en een wegversmalling gewijzigd om het verkeer af te remmen. De werkzaamheden staan los van de geplande proef met eenrichtingsverkeer. Die proef is uitgesteld omdat eerst moet worden onderzocht of een natuurvergunning nodig is. De gemeente Bronckhorst voert ondertussen wel voorbereidende werkzaamheden uit. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is beplakt met stickers op de camera's. De flitspaal registreerde de afgelopen 5 weken bijna 15.000 snelheidsovertredingen. Foto's van de beplakte camera verschenen maandagavond op sociale media en zorgden voor veel reacties. Inmiddels is de flitser verplaatst een kilometer verderop en moeten bestuurders op de weg tussen Gaanderen en Doetinchem nog altijd rekening houden met de flitspaal. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer lees je online via onze app en op de site. Dat is regio8.nl.
10: Dankjewel Michiel, we zijn weer helemaal op de hoogte. Neem ik je nog eventjes mee naar de drukte op de weg. De A12 uiteraard, Arnhem-Noord, 7 minuten vertraging. En een stukje verderop, tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 30 minuten vertraging. Maar het is maar 2 kilometer lang. Het is inderdaad de grenscontrole.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Gerrit, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Ik zit even te kijken naar de zomer van 1976. Ik was toen 6. En toen was het droog. Heel droog, geloof ik.
12: Ja, dat weet ik nog wel. Want toen was ik, even kijken. Toen was ik 14. Ja.
10: Ja, ik was 6.
12: Ja. Ja, dat is altijd zo gebleven, dat verschil, hè.
10: Ja.
12: Maar in ieder geval, nee, ik kan me heel goed herinneren. Er werden heel veel sproeinstallaties verkocht en zo. Dus, het was, het hooi werd, stro werd er aan de koeien gevoerd omdat het hooi en al het gras op was. En stro met een beetje krachtvoer om ze dan een beetje aan de melk te houden en zo.
10: Ja.
12: Ja, en dat had een behoorlijk lange periode geduurd. Zo'n zomer kan ik me tot op heden nog niet herinneren.
10: Nee. Maar
12: nu wel krijgen we ook hoge temperaturen, maar dat was ook wel een heel bijzondere zomer.
10: Ja. Door de akkers, vissterft in de rivieren, ja. Heel veel bomen die het niet hebben overleefd.
12: Ja, water uit de sloot, ja, en van die in het ander, ja.
10: Ja, het is even het haakje naar het voorspelde mooie weer. Wat je gisteren al een beetje een tipje van de sluier van oplichtte.
12: Ja, ik zei het al, één vindt mooi weer, ander vindt niet mooi weer. Maar we krijgen in ieder geval behoorlijk wat warm weer. En we staan eigenlijk aan de vooravond van een periode van 30 graden of meer van een aantal dagen. Dus ja, maak je borst maar nat, want het verdampt wel, zeg ik dan. Want de komende dagen, ja, morgen begint het al met 30 graden. En vrijdag wordt het toppen met 33, misschien wel 34 graden. En daarna wordt het wel iets minder heet allemaal. En midden volgende week zitten we dan weer aan 5, 26 graden. Maar ja, het is, de aanloop daarna is ook al een beetje broeierig verlopen, vind ik zelf. We hebben vandaag niet zo heel veel zon gehad. Uurtje of twee alles bij elkaar opgeteld. En er was vrij veel bewolking, maar hoge luchtvochtigheid en ja, de combinatie met 24 graden en zo nu dan een beetje zon, die maakt toch ook wel dat er hier en daar wat zweerdruppels aan de voorgevel zaten, in ieder geval bij mij. En ja, vanavond, die bewolking die verdwijnt vanavond langzaam. En dan hebben we komende nacht hebben we vrij helder weer. Maar het wordt niet koud, 15 graden is de minimumtemperatuur. En morgen dan hebben we meer zon dan vandaag. En dan, ja, dan loopt de temperatuur ook snel op. We beginnen dan al met een graad of 16. En dan uiteindelijk wordt het 30 graden in de middag. 30 tot 31 op de warmste plekken. Bij een zuid- tot zuidwestenwind die over het algemeen zwak tot matig is. Er zit één addertje onder het gras. Er kan eind van de dag kan er een enkel regen- of onweersbui ontstaan. Zal denk ik in de avondperiode zijn. Ook in de nacht naar de vrijdag kan nog een buitje vallen. Maar vrijdag overdag is het toch weer lange tijd droog. En ja, dan wordt het ook drukkend warm, want veel vocht in de lucht. En een graad of 33, dat zijn geen goede combinaties. En dat betekent ook dat later op de dag, misschien in de middag al een verdwaalde bui, maar de meeste buien die worden verwacht in de namiddag-avondperiode. En dan kan het plaatselijk even goed doorregenen. En ook onweer erbij. Ja, en dan denk je, dan komt die afkoeling. Maar in het weekend wordt het niet echt koud. We zitten zo rond de 30 graden, zo'n beetje, zaterdag en zondag. En 's nachts, ja, dan hebben we kamertemperaturen van rond de 18 tot 20, 21 graden. Dus dan is het ook niet erg koud. En ja, de kans op een bui blijft wel aanwezig, ook in het weekend. En na het weekend, zoals gezegd, ook nog een 30 graden op de maandag. En daarna wordt het geleidelijk aan iets minder warm, want de wind die gaat wat meer naar noord- tot noordoostelijke richtingen. En dan komt er wat minder warme lucht binnen.
10: Oké, okay, Gerard, dankjewel. Nog even een vraag namens de luisteraars. Kunnen jou ook in korte broek spotten?
12: Ja, ik denk dat ik morgen... ik heb al een paar keer een korte broek aangehaald, maar nog niet in de buurt. Eerst een beetje op afstand oefenen. Hè, dan kleurt het wat. En hoe bruiner die is, hoe meer dat ik hem thuis aandoe.
10: Zo is dat. Langzaam bijbruinen.
12: Ja.
10: Gerrit, dankjewel voor het weerbericht. Morgenochtend, dan spreken we elkaar weer, want dan ben ik weer het mannetje van de radio.
12: Goed gaan.
10: Goed gaan.

0: Wist je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+? Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio
1: 8. Bart. Leuk, maar toch een beetje anders.

stukje piano muziek van Davina Michel. Would you... ik zeg hem verkeerd. Would I be friends with me? Dat is inderdaad een goede uitspraak. Zometeen nog video. Joe Cocker. Maar eerst Fleetwood Mac.

Kaarsjes mag hij uitblazen. Ja, en het wordt groots gevierd. Hij heeft zelfs een nieuw album uit. En dat heet What a Time. Even een klein stukje hoe dat klinkt. Dat album is echt Barry Manilow. Misschien zoals we hem kennen, hè?

Joe Cocker, de man met de stem als schuurpapieren. Dit was Unchain My Heart bij Regio 8. Even op de klok kijken. 6 minuutjes voor 8. Herstel, 6 minuutjes voor 6. Tijd om naar de avondhap te gaan. Nog even een paar feiten uit het verleden. Het is de verjaardag van Erik Hulsebos, de Nederlandse lange afstandsschaatser. Eddie Merckx viert zijn verjaardag. En Barry Manilow, die is jarig. 80.

0: prachtig. Ik krijg er altijd kippenvel van Barry Manilow. Gewoon in zijn thuisstudio. Man is ook echt een perfectionist. Ik herken een beetje mezelf erin als ik dat zo zie. Hij wil overal een beetje de regie ophouden. En het was op 17 juni 1999 dat Spice Girl Jerry Halliwell haar eerste officiële reis als Goodwill-ambassadeur van de Verenigde Naties afrondde. Ze verbleef 3 dagen op de Rooms-Katholieke Filipijnen. En dat bleef niet onder de radar, want ze bracht anticonceptie onder de aandacht. Daar hadden mensen wel wat vraagtekens over daar. Jerry Halliwell, zullen we er even draaien met een zomerliedje? De laatste voor zessen. My Chico Latino.
1: Con fuego en la sangre.
0: Sí, sí. Ik ben er morgen weer om 7 uur in de ochtendshow.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En

0: Simpel super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt €500 miljoen uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer €1 miljard in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
3: Trakteer vader op een autowasbon van Autoschadeherstel Leuwental Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwental Ulft?
5: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Regio 8.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8... Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Kessie, Kenon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie
3: op actievoorkika.nl.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounda looka like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Straks de sportzomer vol. In elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ja,
1: ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.